0: Oh, mo chrog ado shiv gur mila maha gav Rose Morrison agus Brandon O'Bugley atá biolin in sa in silo yes agus a Brandon Neil and tuach taka hevala os na hala hi vi shaun the reed. Stocha hanach ad cuir mo chuil sa deal an beidh don saur agus an gadela don liana gotach. Palach ad blian caite go to stocha mon cuir mo chuil cén mala a bhuin in loha gafoil dit.
1: Spialbal. Spialam vishem bio nish. Maar ik heb pas hier een hele grote fortschijnte. Wie nacht om lang krijgt hem gewoon live kom. Agus ik heb een grote fortschijnte. Wie een wist doet, wist geide jas. Maar dat schijnt niet vaak dat hij gelijk weg piant hem gewoon live. In keel beleven, zoals kun je willen.
0: Agus gaat het zo schijnen?
1: Maar nader, van hier, agus het lang niet komen. Achensan, heb ik spreid hem zonen. Ik kan niet kauwen als ik me schikker ik ben de gulden is toch voor de zaak. Agus wist je zeker dat je het had wel in de hand naar hen daar. Agus tweede hele verhaast kun je een belaard op de huis. Agus niet pijn daar die op gaat af. Agus zei's als ik het naar de winnaar denk die goed speelde na kwakken toe lesjes niet wie een maskie en ik had die gewoon te dieta. Ach, när det här inte var, att man rent bara vinner talet bara med chasse, går vet du vad näsa, har vi en sås av mjölk rist, alltså det är mycket kul. Agus go hóide hí dá an rosa sabair a sí fiag glán agus cahfuid sé an afil fiin.
0: Beth tú is seminint an saoir sa chumá i dig nó an onad alína de bhic cormacó beag lí sin art i mar an dúní na bhrandáin. Cén luach a bhainn le sin deit abair a bheith seminint in áit atá tóca his dócha agus curtha ar fáil den bobl a gé a bhaith cormach.
1: Well, she not just in for the morrow art. It's felt good to meet him. But it's so full of pain that we look. Really, and cold, and tishkind, and skier licht, and sliva, and meal, and lehe tail. But for the young lady, we're all in there. And drama, we lady, it's the capini, but humble. I guess the tishkind to be because of the sail, because the winter bach is already that sail, it's already that sail. But winter sauce of us, I guess he gets to the gravel. Who got added the rod of sloch for the vehicle, because she did a slanty, a heliodra there. Agus a sé go hútar bheith sé a rípad gáí mar an tú túirt neisiúil túchtit a thugadidir san dúine an ceil agus an háráidte a neisce agus tá sé bheit chur fád í déal an osscoil ceil nára gé níamh ní bhíon agus bhí is céir de bógus bheit hén níos bheit túirt neisiúil a tríú chuún neisce a tú agus an rá tá corbacha gá grúha sé go déal mar tá ceiltóir ithe mór a thuút seachagé go méidir a bechan san éair agus tuis na tógad an áit a beidir trí fithe duine beag anna éidir mar Als je gewoon belletje hebt, dan heb je deel koffie, dan heb je deel pizza's gewoon. Niet wees je die wien, niet wel met de vroeger.
0: Hallo hier. Agus os a caintur ní a bhní bhuilta honig teachtar ucht chuthe fáilte her Nash Rosie a dir si hos si a súl gamúr leis an album nó a chlós a dir ní a bhní bhuil gur maha gatsa ní a vasta teachtar ucht. Han si bhchan písa vorn eile haint duin sula vóca si fslán a gwyn a vrán dóin cad ein ráu a hagaf an bautas a duin?
1: Di hala mít taun clíana agus gá ríl. Di hala mít taun clíana a gwyn a machara Danny a hiel gwyn naimlíana a maidach abil a slama.

Genérge, ik had wel grokken in de eeuw, ik was moet je gejagd de aan niet gaan in zijn gerge, ik is in zijn homo cheese. Cheese ze gaan in zijn, we moet cheese de leer gaan la Albert Fry in zijn agischen pere alle het hamalte er in liste zo. Iemand er Albert got a hash with in zijn Harbin, you know some gejvi got a ray in zijn. Ach Tisha Tisha Vimalu fast at the Magiri of Rolage Raw, Rolishahar Linet, Shinadois, is Fossa div Volta Rahel. I wasn't shot that Muradurt Malev to my Glacu Lower Good Malti in Shaw fast. Mogulor, I guess Tessum Gulagulor, give Tanosigiv. Usage on just checks, so when you coogie heen, a coogie tree, Marshmutashu Girishina, Usage, Usage Gishan.

0: is cuimhne chlum in chéad tar na hainic mar staach go dtí náid seo bhí fear go níos dig rás deis fuair sa bás na thaí pár a cuvórcha agus bhí ní ar sam sa fiú ceir bheith conála agus má gan chuir a gohar bhas go tá se canna lei a tá mór tá sam canílí conála tá suasáte go seo bhas go ach hainic mar staach is don ma héad cúpla focal gaol go bhaí agus tá se Dat mijn moeder en haar dikke zei: "Ah, niet eens in ieder geval zijn. Mado, mado." August op mijn konen ze dacht: "Nou, ik ga geen woord toe hebben staan." Zo, August wie ze, wie moet ze vol folklore is en dat is mijn toch beter licht aan dat. August, dat is wie een rang galerij. Wie ze kijkt in is schuiltje te gaan. August in een keer, echt is wie kom. August is in kastelgoes, paar dagen helemaal schoon. Het is nog niet melden ja, als kastelgoes. Parikes hier ook Arthur, agus onsin agus Tras en Show, agus Lorraine en agus agus Derek en Jens die grasters, agus dan die dingen harten, dat is dat aan kriul, agus aan, maar door zijn toren aan Cora Jan olie Faris Marie harten zo. So.
1: Ja, well. Balaert daar en die nooit goed zeer kan jodem toegeven. Je balaert dat is jij dat is jij geblast. Als je naar stel je hebt niet weten moet je loopt voetbalgoed bezig loopt. Je gaat kiezen naar koning. Heb je dat te maken met het als je hebt gezegd een meisje niet zegt om ze te noemen. Ach, spreek bieden genoeg moet je.
2: Alle maar op voor daar en dat ik een schat aan taak ik de galhoort wint er schuil hard. De nul kan je leggen. Je nou taak en je bel een oog stiger zo bin. Thoris father le genuig in amane, so just trace him lech marjora shen.
1: Agus siú seis duas mai altaid agus a chatlín, agus a chatlín ni chanóla, ina siú a wulbwyd a
2: chanóla. Chanóla iela.
1: Chanóla iela wanam. Ach, spag na chanóla e, nis ST chanóla, lech chlársra gwaith eisiau nir.
2: Gidimu si artu in shen. Chach nóla, jarum mwt
1: eisiau. O, chach
2: nóla, jarum mwt eisiau. Chanóla, ja, bris mwt eisiau. Duru eisiau, well, maus chan ni chi, na haber chi, chach. You know, tan kiartak eich amai, of course.
1: Well, you're going to say hello to your mother, but to the way to a woman. Ach, how do we buy a Lorraine? August Gahula Gayon as an old Hoshabroon, a cha, it's a Hanoli, August Gahadari Kestahagi, a kindling, August Rains were good. Good sweet, August a good channel, Hoshagas a good cool, Lynn, Vishagalin, Venture, August Buchus, more, I know, got Eden on the Clyde, Shamus of Marta, Vibiana Maka Horsey Technologia, Incha, Raina Nila Harta, Tahal Sagar, Nalacha Kula Loch, August, Vibiana Maka Horsey Runechta, August Eileen Nihan, Incha, a lady on a clock. Agus Ion Bellach ní stis agus ní fear an ustó héile hé an chlár i thiocht nó ná Catlín ní chanóla níar a punt ar a féidir a couple ceartú gór an chas i hé. Cén chas tú chas tí?
2: So tá mé a gala cartú ag na Slovenia ná ní mé scríbh a scríbh ma oncala Mickey Joe agus chur ma chalteahar a wach Michal an fón leis. So tá sem mé

dadi na nolog, oscal do walog, ar sa smuichima, cwbeid leag am nolog, fang a fecham ag, tgeri fan amaili am, cwbeid nui aha agus a hacht, ga le nolog, leag a le nolog, o yir sewal. I hyn a sian lianna, ie chyd sa cwig, I hawne, cwbeid cair a tri, leil valentín, ie chyd daid sa nui, an chais, siugun, ie chyd nui aha agus a chyn, leil pwedrig. Nar a chalion mwyd yn plot, le gilir, ie chyd acht o le, Hoe vind je een kindje? Wat je geest als je kindje is? Laat een neer ha. En ten onder is vier David en Vev. Oh hier, niets je nou wat wil je harbi? Niets je nou wat wil je harbi? Agus laat galion moet je liggen plat. An inje hoe? Na Black Friday, keen schacht al laat. Vind je een rotte gent en als je gaat liam, particular strayer fad much. Shot the saw doctors, dat is de derde liste.

0: droch hafr ich han nog så jag kan mor han här din upp hela mona pela fälla med rött när jag ska snart hela.
1: Det är så där din nog där tror jag. Nila grahias kuskutona bod bisna nyalar nya men nila abla hi bod ba gunas mutagum su kara ha much ni ni ni vet ni vi ha wa som i en lena ni skär ikla tala ma han då ni ska ha wal fier wal bi
0: och så utu gala ma ka lagun ni wal
1: na na am chans har nog det va så ni kai tu da gwe jeg ki laki hun na na sha Senare ul sha del del.
0: Ogus ulan ul maru mora rabunish ikan la la jeng to mach ul lerta lerta fala mahan.
1: Kan ba. Ja te kan ba na speid ja tu se macht. Ein tu ilis ul sha dan no mach ul na no hu tu mach in der la er laid. Am ham no agrishan that's good. Am chat fashion no mach mach. Men ben met zet hem op al kijk hoe kies stelie nog maar.
0: Ik heb dus moeders je wat je behoog ja rond nog even maar dus op een is het morgen dus erbij.
1: Nee, ja ik loop me daar schot in wie Dat is je de volkal kal wordlos karloners. Dat al van tien naar ons zet dat erbij.
0: Sen nu manga, ni lisam mycket bedjel båda deras kock manga, harta kört i det. Si manga, hon är sitt rum så låg, tack hade hugga.
1: Ja, tack.
0: Sen det här par år sedan.
1: Ja, väl, ni lärna, i chef och det var väl om här gys. Det var två ett allt i alla lag. Det är människa, så att ni sa, ja, ni. Vi är i deras kock manga, men det är en tjig mår, och det är en tjig Ta ma hau tkuir fan nyn ysio. Ni la hau i ddwa gynnu ma allda. Ni am a si wangoch.
0: Te fach ma gael yours, bydda nis o chan a si wangoch rhaid ein?
1: O, rich, fi chyrg. Ech wedi chwyd i ddwa. Gwyl y wai i chwyd i fod chad o wad. I fod chad o wad ach ar rhywyr.
0: Agos, gael yn siarad sal o neis, ti'n bod nes yn iasgoch. Nw rwn, ti'n siarad o mwgwni a fi tu'n arm o siarad â'n arsyn i gaf ddeudio.
1: Bo bog, ta sy'n dis mas yn yr. Chach yn iach sy'n cael yn iart ni hefo ni. Ta. Iasgwyr chwaer o'n chi yn a hybygyd. Dal o sy'n gysio dart. Ta nw mor lwysio mi ta. Gai tu wedi gael hwyr cwrtwyr i sgwyd tu i hwyr siarans byr gwbysta i. O ta nyart gynnu fi, nyart eich gan ar y gwys yn ach o'ch siarans yr oel.
0: Ach, beth yw'n gwybod yn gwybod o'ch chi'n ffos ag ys gwybod o'ch chi'n gwybod o'ch chi'n ystod hi'n gwybod cwhr yma beth yw'n gwybod?
1: Ond yw'n gwybod i. Mae yw'n sy'n sy'n ysbeth. Mae sawr yw'n hynny, sawr yw'n maill o'r tan sawr yw'n ffad
0: Mam, gwyl, cwnio mwydze gofio bors yn eichiad, agos gwecio mwydze gwneud ilaq hwnnw dweud gwydze coch safr yma ffos, sian o gerwan y tŵn agos cwrsi i ysgoch. Ach, fi mae'r agor o Elena Beshford gyda Sigal y Damsa, agos ta Sigal y Damsa, nes hwn agos ta Darren o'r Rigen gael y cwnio cywle.